0: al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor BTW is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: zeggen, het is nu 6:00. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

niet geleefd. Wat? Nee, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar natuurlijk ook een dag geen muziek is een dag niet geleefd. Blijkt me toch? Ja, logisch. Je hoort de muziek van de Beach Boys. I Can Hear Music uit 1969. En dit is Elvis Costello.

En die vakantie, die pakken ze ons lekker niet af. Zo, punt gemaakt, de knecht. Summer Holiday. Uit Driebergen, daar kwamen ze vandaan. De Blue Diamonds, terug op Den Radio in de Middelste Roadshow. En dit is

gewoon een statement dit. We doen het samen. En niet alleen. Er waren de jongens van Bos heel lang geleden. En ze waren trouwens ook bijzonder populair met onze oosterburen. Ja, die maakten teksten. Wat een dag, hè, vandaag. Nou,

wel zo'n muzikale hoogstandje. Met het zo populaire gehalte. Later, vele jaren later, werd de plaat nog eens een keer opnieuw uitgebracht. Dankzij Belle Epoque. Maar dit was heel origineel. Het was 1966, hè? Los Bravos. En tevens een van de laatste in de middel van de roadshow voor vandaag. Better Middle Eyes. Oh, ho, ho. Als ik in die poppetjes kijk. Maak er nog een leuke voortzetting van. En graag tot morgen.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn 3e termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunch.

ho, ho, ja, inderdaad wel. Je moet eventjes de hond buiten laten. En natuurlijk wel. Wie laat wie nu eten natuurlijk. Dat was de vraag van André van Duin natuurlijk. Maar geen bijzonder goede maandagmiddag. Maar hartelijk welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. En we begonnen met die leuke van de Suite. Inderdaad wel met Fox on the Run. Hou je maar lekker aan de lijn, zou ik zeggen. Ja, dat heb ik nog het liefst van allemaal. Al ook al hou ik van de hondjes, als het ware. Wel, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Het is maandag, dus we hebben nog een klein beetje het weekend in het hoofd. En mag ik zeggen, smakelijk eten natuurlijk wel. Hè. Hier is Curtis Mayfield en Freddy's Dad.

0: Ach, toch lekker op een maandagmiddag zoals deze natuurlijk. Dat was muziek van Curtis Mayfield. Eventjes wat gas terugnemen zoals we zeggen inderdaad wel. En dit allemaal met Freddy's Dead. Zou het over Freddie Mercury gaan hebben. Wie zal het zeggen? Ja. Straks ook weer de onvergetelijke song natuurlijk. En ook natuurlijk het heetste nieuws van toen hier op jouw fantastische radiostation. En dat gaat deze keer over Mark Cohen. Dus als je Mark Cohen kent, wel, daar gaat het een klein beetje over. Dus afwachten wat er over hem te zeggen valt vandaag hier in de lunchbreak natuurlijk. Hier is Don McLean. En over die Vincent, je weet je wel.
1: Paint

praten over de hek geworden schilder uit Nederland natuurlijk. Hè. Vincent van Gogh, deze mooie van Don McLean. En het allemaal met zijn Vincent. Ja, zei je toch al? Ja. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de lunchbreak waartoe je luistert. We doen het heel zachtjes aan vandaag. Morgen waarschijnlijk wel iets harder dan vandaag. Ja, inderdaad wel. Want je weet het, tussen 12 en 1 wel, dan eet iedereen hier op jouw fantastische radiostation. En dat doen we iedere dag weer, van zondag tot en met vrijdag. Hier is Mecano en Hijo de la Luna. Tot

jongste broer van de Osmond Brothers natuurlijk. En dat was natuurlijk Donny Osmond. En dit al met zijn I'm Leaving It Up to You. Ik laat het aan jou over. Ja, zoveel kan je zeggen natuurlijk. Hier is muziek van VOF de Kunst. En hier zijn ze met Suzanne.

0: Turn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, een hele bijzondere goede maandagmiddag. Het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug in de tijd. Met Walking in Memphis van Mark Cohen. Walking in Memphis zanger Mark Cohen wordt vandaag in 2005 tijdens een poging zijn tourbus te stelen in het gezicht geschoten. Wonderbaarlijk overleeft hij de overval. Hier is Mark Cohen en dit allemaal met zijn Walking in Memphis.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

ook een lekkere plaat, hè? De laatste nieuwe van Bryan Adams, inderdaad, uit Canada. Ja. En het allemaal met zijn get-up voor deze week. Tot en met vrijdag natuurlijk, The Ballad of Terry Fox. Ja, komt weer naar Europa natuurlijk. Hij komt weer met een nieuwe album uit. En het voorjaar hebben we laten vertellen. En dat is er een voorsmaakje van, als het ware. Van harte welkom in deel 2 van

april. Nee, het is geen grapje. Het is echt waar. 1 april 1977. Toen werd deze uitgebracht. Don't Stop. Muziek van Fleetwood Mac. Natuurlijk op iTunes Radio. Op de maandagmiddag. Je luistert naar Maas in de Middag. We zijn erbij tot een uurtje of 3. Met de lekkerste muziek. En de jingle die zei het. Hè, ook de hedendaagse muziek. Dus ja, dat moeten we dan ook even doen. Nou, dit is er eentje. Muziek van Chapel Roan. Hopelijk geen eendagsvliegje. The Giver.

Ja, wat moeten we vertellen over de Dire Straits? Nou, dat ze goede muziek hebben gemaakt in de tijd. En natuurlijk frontman Mark Knopfler, ook solo carrière met heel veel muziek. En goede platen gemaakt hoor. Waaronder deze, The Sultans of Swinging. Wat heb ik hier onder de knop? Wat Nederlandstalig, mogen we niet vergeten natuurlijk. En bij Nederlandstalig denk je al gauw aan Doe Maar. Vroeger was je een beetje stiekem fan, hè? Want je zong ze toch allemaal mee. Bellen, Helene, onder andere.

Terug naar 1985 op de maandagmiddag op iTunes Radio. De Cool Nates, Notes moet ik zeggen. En we draaiden eventjes Spend the Night. Misschien heb je er wel onder getanst, onder die disco ball vroeger. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Denk maar even na. Wat ze draaiden in de discotheek 1985. Maas in de middag, lekker onderweg. Wat dacht je van deze gouden ouwe? Muziek van Crazy.

Altijd gezelligheid met de Johnny's op de radio. Lekker meezingen toch? Beetje gekkigheid moet kunnen. We draaiden natuurlijk Bloody Mary. Straks heb ik nog splinter nieuwe muziek voor je. Wat dacht je van de nieuwe van de Purple Disco Machine? Ze hebben geluisterd, want ik roep elke week, het wordt hoog tijd voor een nieuwe kraker. Een nieuwe hit van deze DJ. En ik denk dat het hem gaat worden hoor. Die hoor je straks bij Maas in de middag. Eerst nog eventjes terug in de tijd met Enrique Iglesias. En Escape. Ben je net ingeschakeld? Ik wens je een hele goede middag.

eerste nieuwe single van het nieuwe album van deze DJ Purple Disco Machine. Test My Luck, ingezongen door Meek. En de zangeres die ken ik nog niet, maar het belooft toch wel wat te worden, denk ik zomaar. Ja, toch? Nou, dat hoeven we niet te vertellen over deze band, want ja, history zullen we maar zeggen. We hebben het over Deep Edge Mode. En waarom draai ik Deep Edge Mode? Omdat deze band ook in de nieuwe game zit, hè, die eraan zit te komen. GTA 6.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

really do. Even lachen hoor, come on. En zo klonk de Motown sound van de jaren 90 van Shanice Wilson. Zomaar één grote hit in Nederland, dat was met deze. De eerste plaats zou het halen. 12 weken in de top 40, kwam op 23 november 1991 binnen. De laatste plaat vorige week bij Timmy Tijd is altijd de eerste hier bij Tim in de avond. En we draaiden Shanice met I Love Your Smile. Tot 10 uur Tim in de avond hier op iTunes Radio met mooie muziek straks van Sommieu. Die nieuwe gaan we draaien. DJ Jesse Jeff van The Fresh Prince had op de lijst Chicago. De parelplaat komt ook nog voorbij en zo rond 20:15 gaan we weer een top 3 draaien. De drie best verkochte platen uit begin van de jaren 70. Rond week 41 allemaal. Mocht je nog mooie muzikale suggesties hebben, kan je dat altijd kwijt op 010-744-9102. Of via de

hit in de jaren 90, DJ Jazzy Jeff en The Fresh Springs en Summertime. En daarvoor gedraaid een andere Summertime. Het fun in de Summertime hoorde je van Sly en The Family Stone. En we blijven nog even in de Summertime hangen, want vandaag is het officieel de laatste echte zomerdag die we dit jaar nog gaan beleven en hebben beleven. En dit is ook mooi, 1973, uit oktober 1973, een beetje de Engelstalige versie van Het werd zomer van Rob de Nijs. Bobby Goldsboro, die gaan we nu draaien. Met Summer, the first time, hier op iTunes Radio.

0: En ik weet nog wel dat Frits Pits hier bijna lyrisch van werd. Hij bombardeerde het zelfs tot steunplaat. Alleen het werd nooit een hit in Nederland. Joden DC Lee met See the Day. Ik kwam op 25 januari 1986 binnen in de tipparade. 5 weken verbleef hij daar. En 13e plaats is hoogste bereikte positie. En daarna roemloos in de uitverkoopbak. Van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik hem daar weer uitvist en toevoegde aan mijn collectie. Parelplaat van week 41 van DC Lee met See the Day. Kijken we intussen even op de Nederlandse snelwegen. Niks bijzonders, alles is rustig. Dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriend Lieberhuis in de avond.

Crusaders uit 1979. Met Street Life onder andere en One Day I'll Fly Away werd ook een dikke nummer 1 net. En die gaan we binnenkort misschien wel draaien. Hier in de show. Zometeen

Nou, zing het niet meer, dat is dan weer jammer. Boys and girls of girls and boys. Wat van een geweest, tijd voor de top 3. De lijst van week 40, maar dan van een bepaald jaar. Zo'n dikke boek er even bij halen. De lijst precies om te zijn van 30 september, 19 puntje, puntje. Snel de top 10 even doornemen. Op 10, vorige week op 4. In de achtste week My Reason van Demis Roussos. Nummer 9, vorige week op 17 in de tweede week. Buttons Up van Middle of the Road. Die plaat ben ik echt vergeten. Geen idee hoe die klinkt. In tegenstelling tot 8, dat wist iedereen nog wel. Vorige week op 31 in de tweede week. Sugar Me van Lindsay de Paul. 7 bleef stationair op 7 staan in de vijfde week. Summertime, Summertime van Hobby Horse. 5 vorige week op 12 in de tweede week. Wick Bam Bam van The Sweet. 5 vorige week op 6 in de vierde week. Monty Aldar van Lieutenant Pigeon. 4 vorige week op 1 in de

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.